0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
3: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
2: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlesse, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
4: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk. Want elke match telt.
2: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Willy. Music matters.

Einstein Brain. My Einstein Brain. My Einstein Brain.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25ste al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne-Bercé van onze federale politie.
3: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen trappen op te snel rijden.
2: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
4: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen we comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
2: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct mijn slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
6: Ik kijk er naar uit. Not.
5: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
7: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
5: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
8: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
5: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go.
9: Willy.
5: Music. That matters.

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
5: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld en dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
4: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Amber Gé van onze federale politie.
6: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
4: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
7: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar het niveau dat we vorig seizoen bij de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
4: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet het.

0: Lee. Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5+1 gratis op Aquarius.
9: 5+1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Willy. Music matters.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow!
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
9: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld en dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
8: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op twee jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
10: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
8: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat melden Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodentol nog op. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
11: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
8: Want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Plusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléan heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n 735 euro fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléan.
5: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
4: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24e. Het is zonnig en helder en maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
11: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

0: Rockwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.

0: van M. Leuven, de zomer van Willy. Music matters, Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Wat gooien we straks op de barbecue?
7: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
6: Een goeie viski.
7: Of een lekkere langoustine.
6: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Echt?
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
1: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Shh, luister.
4: Hoi, kom op!
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemiddag. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Caluwe.
7: Dat is enorm problematisch, hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
6: Bij gastronomische restaurants zoals een sterrenzaak ligt het aantal no-shows nog hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLN. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan 268 miljoen euro aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Dat is nu al het op twee na hoogste bedrag ooit en zo'n 110 miljoen euro minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht club al voor zo'n 100 miljoen euro. Het is zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden. Vivi.

at the bottom of

0: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn kalasjnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Men kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
10: Schat, die kleine moet eten.
9: Onze kinderen moeten eten.
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
11: Go yellow!
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
14: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Really? Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.
6: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Caluwe.
5: Dat is enorm problematisch, hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een groot financiële impact.
4: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
6: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
4: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese Voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: Music Matters.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend.

0: Lee.
1: Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Music Matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Shh, luister.
4: Kom op.
3: De natuur ontwaakt.
4: Woe.
3: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
7: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
6: Of dingen, hè? Bougie burgers.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
6: Oké. Okay.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
8: De Vos Lemmes.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in een fruitsla.
14: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
13: Amai, ik sla direct met een slag.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Music matters.
2: Yeah. Really.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Over een uur start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+-gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
3: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen. Maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
2: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
4: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn. We zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten. Dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op. Er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
2: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
5: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe to its core. Safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
2: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodental na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse kranten Daily Telegraph zou hij zijn minnares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese Voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Willy. Music Matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
6: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
9: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
8: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. Rond deze tijd start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+-gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
5: Het lijkt wel alsof we terug stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
4: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zo net is ook de 8e etappe begonnen. Mogelijk is het iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag zondag en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden. Music.

0: Blokwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met volgende

0: De zomer van Willy. Live music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
11: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Willy. Music matters. En vanaf dat zij te kijken, wat mijn nus daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Antwerpen is de Pride-parade vertrokken. Zo'n 38 kleurrijke praalwagens trekken door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap. Zeker na de aanslag op de Pride in Berlijn. De politie neemt daarom extra maatregelen, vertelt journaliste Laurent Stappers van Op de Pride.
3: Er is vooral heel erg veel politie. In politiewagens, in anonieme wagens, op de fiets, op de motor, noem maar op. En ook digitaal zijn ze onderzoek aan het voeren. Ze gaan kijken online op social media en zo of er dreiging is tegen and for Pride. Of er mensen zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
2: Hoeveel extra agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ze is ziek. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde dit jaar niet haar niveau. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zonnig en helder vanmiddag, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
1: Music matters.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct mijn slag.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Nog steeds aan volonté...
12: de Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
13: Really, music matters.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Daily. Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond movie night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy. Music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
3: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
2: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
11: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Really, really, really. Music matters.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Een goeiemiddag. Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Vorig jaar waren er 160.000 bezoekers. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
2: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
4: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
5: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
6: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Ik vind het verschrikkelijk.
2: In Dendermonde, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
7: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
2: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. Blijft vrij zonnig vanavond, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
1: Music.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Shh, luister.
4: Kom op.
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Ik heb zin in een fruitsla.
14: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
13: Amai, ik sla direct met een slag.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
0: Really, really. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goeie avond. Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
2: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
4: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
5: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
6: Er gebeurt nog veel te veel. Dat ze die mensen aanvallen op straat en zo, vind ik verschrikkelijk.
2: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hete golf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Willy.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
3: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride Fearless, onbevreesd. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat, is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze kwam als derde over de streep net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Haar ploegrijder Lieselotte Delcroix is uiteraard blij.
5: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het heel staan vandaag dan niet in het heel.
3: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.

0: Daily.
1: Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
1: Music
2: matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat nu onderzoeken. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte de gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Cassianie Wiadoma verloor 17 seconden. Ze werd derde net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Nie Wiadoma. En ze is uiteraard blij.
3: Ja, geweldig natuurlijk. Het is onlogisch om hier het geel te pakken. In januari deed ik de verkenning hier. En ja, waarom zou ik hier het geel pakken? En ja, uiteindelijk doe ik dat dan toch.
2: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat onderzoeken. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaard en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Op dit moment zijn twee andere wedstrijden aan de gang. Sint-Truiden-Lommel en Westerlo-Union. En een klein Spaans bergdorp zet zich schrap voor een ongeziene invasie voor de eclips komende woensdag. Somos Sierra ligt op 1500 meter hoogte op een uur rijden van Madrid en is een van de beste plekken om de zonsverduistering te zien. De verduistering zal er 1 minuut en 29 seconden te zien zijn, veel langer dan elders in Spanje. Het dorp telt amper 93 inwoners, maar verwacht woensdag 2000 bezoekers. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
3: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in het feest gedruist te zien. Het is overal, op alle pleinen in de stad, is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
2: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaard en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. En van het aangekondigde huwelijk van voetballer Cristiano Ronaldo op Madeira bleek helemaal geen sprake. De halve wereld keek er naar uit en aan de kathedraal van Funchal kwam vanmiddag ook een koppel aan om te trouwen. Maar het was niet de bekende voetballer. Dat zagen ook deze Vlamingen die net op reis waren op Madeira.
4: We denken eigenlijk dat het zelfs twee acteurs waren die probeerden te trouwen om ons op het verkeerde pad te zetten.
5: Er was ook geen volk of toespelers in de kerk zelf. Het was echt gewoon een man en een vrouw. En toen dat we bij het altaar kwamen, dan zwaaide die man zo...
4: Ja, om duidelijk te maken dat we allemaal geprankt zijn, denk ik.
2: Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Music matters. Yeah. Willy.
5: You might know of the original sin. And you might know how to be with fire.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
3: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in het feest gedruist te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
2: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Een bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan, bij maxima net onder 30 graden.
1: Music matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze brachten duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa. Ze smokkelden ook wapens en drugs. Er zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de topfiguren van het netwerk in België en Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er loting. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.